ik ben een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein, ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

Ik ben een rentier, ik heb gratis, maar het vreugdstukte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal en een pip tobak.

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat grunne, doch dat geeft wadde. An dich doch geeft dat schere rei. Und geeft dat spek am Bratwurst. Doch füng ik lieg an tausortien. Seh ich dat die Ohl, denn geeft dat krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsuppe und auch dick af.

ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein, ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.